0: is Ajoen Music.
1: Verhaal dat Ajoen. En nou wat dat erop trekt.
2: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedag.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven-app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app.
3: App hem al.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nien.
2: Live vanuit Terzoge in Olst, de enige echte Ajo in Music. Wij, Ave van Olst.
3: Hallo, madame de burgemeester. Het is hier Steve Stun Stijnzoelijn van de Stijnzoen. Zeg, wat is dat allemaal over die affiche?
4: Dat is wildplatten, hè, vriend. En de wet is de wet en die moet gerespecteerd worden.
3: Jammer, die kiezing is toch al gedaan?
4: Ik zal uw opmerkingen meenemen en evalueren.

begin ontverde couplet, maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Your music.
1: Altijd goede muziek.
2: Ik werd al wat haver, kom dikke stoi voor mijn nest. Maar dat is wel kreis, want vrijdagavond was ik op mijn best. Ik heb een blokkage en vroeg mij af van haar gedoe. Want ik kan mijn moeite nog recht op gestoom. Ik vroeg van rood om en dan moten in een zoo.
3: Ik weet een goed adres.
2: Het is wat voor je in mijn stroot en ik heb van horen zeggen, het is een groep.

naar kaken, doe jas op die man die nog dubbel flair is op. Ik ging op binnen wel wat scha en ik pijs, het is de speciale job. Leg dan neer zoals ze je lief en ze pakte er gerief voor de sutiënder boor. Hij loopt nog verder tegen het moor en het gaat nog achter, nog een dood.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Hi! Ja!
1: En nå sen så!
0: Ajo! Music!
2: Radio!

0: I Own Music
1: 100% Olst.
2: In de stad waar ik woon, stad van donsch en van boeien, is niet iedereen blij, is niet al koek en ooi. Het is soms armoei taroef, het is soms triestig en droef. Er is file en stank, te veel drugs en veel drank. En het gemeentje bestier, veel geroep en getier. Wanigzinnige brood, met een oost neer in stroot. Maar in de stad wat ik woon, stad van donsch en van boeien, woon je graal extra fras, met een oizeren kas. In de stad wat ik woon, zijn de stroten niet schoen, baan ze kop overkomt, ons stad zie blaad en bont.

0: Ze werd er nooit gebotje, der trouwke patronoot. Gepest en onrecht moei, kwampen ze op stroot. Maar Woeste en zijn man stierden gendarms te peert. En kinderen en vrouwen stierven der blanke zweert. Ze werd er gekleineerd, pasters draagden mij goed. Maar wat er ook gebeurde, ze kregen ze niet kapot. Het Ulsters ras, dat het mooie is. En onze politiek, je lacht als soms een kriek. Ze smijten veel misluik, verder groeit de gelijk. Ze zijn kampioen, in het moeilijk doen. Is het idee niet van ons partij, dan kan het niet vermoeien. Het is soms een beetje wuiven, gelijk als dat ze stond te kuiven. En wie is er weer paljas? Wie krijgt er op zijn kas? Mijn Ulsters ras, dat het mooie is. Morgen een keer in het jaar, dan zijn ze al te goor. Dan werken ze hand in hand en springen ze uit een band. Dan haven ze de zot met alles iedereen. Ze kennen geen god, je kent je niet verbieden. Zijn rebel en piroot vieren van vroeg tot lood. Hand in hand, glas in glas, mijn ongelooflijk ras. Dat Ulsters ras, dat het mooie is.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
4: Pro.

sottimoa en kop. Geseit me gewin op kant en gewolle top. As we god dat hier niet fush om daar een kamerood. Gooi zet me hier gewoon in mijn bloeden. Gooi zet me hier

Ambetant, dan toch mee de mij gewoon moeindag gooien gaan slopen. De ambetant, donsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem mij de maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

Ze zoals zeg maar een moot, je gaat toch hier toen ver dat de lood is zeker. Precies een tappen dat ons stoot. Zak ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. Ach, is het

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app. App hem al.

met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

als de nooit neer, nooit niet op. Dit leven met lach en courage verop. Geniet, profiteert van de tijd, want de droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of

0: Ajo en Music. 100% plezant, 100% ulšt.
1: Wat is de lawaai daar zeg? Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten.

0: koken. Zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champagne is al op het puntje kapot.
2: Ja, het zijn er maar twee niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog net.
3: Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut. Ajo en music.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Joen Music app.
2: App hem al.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: speakers.
1: I own music. De beste moment, de beste muziek. Olst op zijn best.
2: De loze maanden 2026. Dat wil niet zeggen dat we goed zijn. Dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: te zijn auto's van jij.
1: Wat dat brengt?
2: GMB Café.
1: Meer de Neven app. Voor Joen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.
4: Veil Ajonen hebben ons de laatste jaren verloren. De melkmolen brengen samen met Toysneers een eerbetoon der Toysterse stroten. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel oost vereer een keesje om. Het gemis is graal en kruid, maar oost

AJOE Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Leij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.

0: Wer aber van Ulst?
1: De wagen is zo goed als af, draai dagen nog, is dan niet straf. Het is tijd voor zat een donderdag, de stress mag de reis af. Maar we

0: Are you in music?
1: Hey Sletten, zeg, wie gaat er nou voor ons zingen, hè? Is het verdomde Pie? Of is het Hendrik? Nee, laat je wat doen.

0: God zeg, nou is daar eens een tekst kwijt. Allee, zoek dat papier.
1: Ja, 24 appelflap. Ah nee, dat is Danny. We zijn al. Studio Lolo, laatste aanmaan. Nee, dat doe ik niet.
0: Die zijn pak deze.

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat heb jij nog nooit gezien of gehoord.

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen honolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoze, hè?
2: Scholkes.
3: Are you in music? De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.

0: Je mets ma brouque piste.
1: Esterweer!
2: Wat heb je?
3: J'ai un bel café.
4: Meer de neven app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
4: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
1: App hem al.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondroen. Ik vroeg, ey Turk, versteug ooit eens naar joen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die een nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ei, die een broen is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch mooi klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de rooie.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het, oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo? Dus

in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goh, trek gerad op mijn onkel Valair. Ik paas een oei, die in al straks. Die gaat in grond beginnen flippen. Morgen kan je nog nooit verschieten van dat oeig geploste tippen. En dan gaan we zeggen, dat zal ze even de rooien. Maar we je gooien.

0: Hey, slet en tette gedrag. Goedenavond, wie? De PA. Hey, dat zijn Nossen. En ik gevraagd om hem een beetje een boete te stoppen. Met een eigen dat geschreven heeft. Wat pijs er af, hè, mensch? Hoe moet dat dan gaan doen?
1: Jongen, ja, jongens, zeg.
2: Het is niet waar, hè. Moet dat dicht?

Mayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Benjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ik hou precies nog één aan verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt? Een GMB-café.
2: Meer de neven app voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou!
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app. App hem al.

zitten weer. Het ging weer maar twee minuten duur. Het is altijd hetzelfde. En ik stond hier weer alleen. Voor zit je mannen weer. En zal weer een vrije nooit liggen me.

er weer niet aan toe. Hij kwam er een tegen, een kameroot. Hij heeft er nog mee op school gezeten. Kunnen we niet anders verwachten.

Ajoe Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: op, masz pełno do knopa.
1: Esterweer!
2: Wat heb je? Zijn jij bij café?
3: Nee, de nieuwe app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
3: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
1: App hem al.

0: Ion Music.
1: Van de Ion en de voer komt in de stroom.

Als een armsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik, en doorin een grote strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de dinsdag noem, is het hier op de grote markt te doen, ten geinvuk van katoen. Met een averslijte kinderkoes, een paraplie of een tettemoes, roepen we waar doen woes. Want als voorzien het, voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval, als het is enig, 4-5 dagen lang.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ion Music.
1: De radio van ons nou.
2: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Allah. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: Of later, het is een brave gast. Hij loopt zeker niet te koop met zijn kwast.
1: Voorzitter, geloof dat niet. Hij is zot van de majorette. Hij doet daarmee de nodige estafette.
0: Ja, en trek ze maar eens tegen zijn gilet. In de Canterbury op café en ten.
1: En door de loge, nooit.

nacht. Van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajo en music. Skip.

rode rage van flippels in een pakje chips is er liever rage om gang. Zit daar iets bij hier en zit iets gemier met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door op ieder baal, zo je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie zie. Trek een selfie. Of een belfie. Trek een selfie. Iedere student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zetten er beste kont of wil gewoon weg, maar op die

kunt er allemaal met zijn gsm in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek memoroon en roep naar carnavalfie. Dan springen we sfeer, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor jou in music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, Ajo in Music. En luister naar Ajo in Music overal en altijd. De Neven Ajo in Music app.
5: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Japanees. Ze is van een andere wereld, ze verstoot er niet van. Door stomme verstand stil van.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

IOI Music, overal op FM, onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Hey, ik heb mij gesoigneerd. De laatste weken ga ik ook geprepareerd. Een vitamine kier. En ieder ding me niet, een frispintje en bier, jongens. Ik ben de Rossendeer. En Conner van de Jorik, ik ben volledig fair, want ik stoog voor iets. En dat is me op de merk dat ik ga het in zwier.

regeren mooi. Die nachten op de mert is aan de kerk van mooi. Af mijn vizier, als ik op de mert met mijn pintje zwier. Want je weet je dat goed, vooral wie dat de kerk in mijn gebieden stoot. En vind je het wat flauw, dat smaakt een krappe blom in dat smoelke van haar. Want

0: ging wat ik hem gat. Hij is echt iets wonderschoen, niet normaal, echt niet gewoon. Hij spanna toch de kroen.
1: De keizer zit van jaar weer een grat in het nief. Het is echt iets bien, echt een chique marchandise.
2: Iowan Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

Dus je doosken dat gemokt is van karton. Doorin steekt er een boksken en al dierlijk aan een bon. Dat boksken kan maar helpen van gemakkelijk te kiezen. Als hoe moet je het zelf ook geen tijd meer verliezen. Is ooit wonen onder Gier of logeren in Dardenne. In een sterrenrestaurant dat culinair loten verwinnen. Een weekendje Parijs of een ander.

Peter de Dijzen nog te kier. Pak daar misschien niet anders, anders wil ik ze een mier. Een massage in de sauna kan ik anders wel verdrogen. Dan mag er eerst een bong zijn, vertot ben je van mijn dogen. Pas op, ik heb er nog liggen in de living in een kast. Een stapel van die doeskjes dat ik bakkast vergeten was. Maar die manen zijn nog flexie voor een klein beetje zingen. Dus heb ik gewoon gevraagd voor die allemaal te verlengen.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
2: App de mal.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music, overal op FM, op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Benjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

Montserrat. Het is zeker lek. Mijn momenten is echt onverdraaglijk. Ga het niet voor mij gelijk.

satire en gezwans. Een oyster is toch echte razaport. Draai door een ambiance. Satire en gezwans. Een oyster is toch echte razaport.

0: MGM Café.
1: Meer de neven en voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

Als wel iets straf, dan kan het nummer aan. Wil je maar rissen wat duilt, dan klopt maar een mork wel staan. Wie ooit daarna verwacht, dat gooit het liste lacht. Met mijn kop zo werd en mijn

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: De Neven App. Voilà, yo en music.
1: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music App.
2: App hem al.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoen, mjoen.

0: Wanda Brunt.
1: GMB Café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.
4: Hallo.
5: Hey.

0: verder naar beneden en de vier verschuiven is. Hou maar eens aan, pak liekers, Frankie. Toch om het toch hier op drinken, Frankie.
1: Hé, hey, Kroket, droog Louis de vraagt of dat maar niet gaan drinken.
2: Champagne, hè, Frankie.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App de mal.

feest voor iedereen. Al doorsneers bijeen.

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mij confetti naar de stoet.

ik was nog Mortinho. En voor Fjord Loter ging mijn pree door Dotto Scooters van Barré. Met plush en biesten kwam ik door.

Je zag wat slechter op de bien. Van achter het venster zingt ze stoon. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ook maar weer

0: Vroeger was alles goed, maar dat gekost me verkleed. Dat kost van mijn visgoed die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap veranderen, als je dan een schoen ontdoen dat je nog nooit hebt gezien, botin dat ze van gebieden, of gewoon op dat, op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, wat dat zo en of iets kostte ze de kwaad. En het kost zo goede koop iets krijgen, maar ook kost zo enorm veel met al die cafeetjes er aan contact. Je zag door Jefken en Peken nooit altijd met een vrouw. En je weet, dat werd één grote familie.
1: Kapitalisten en andere tisten, allemaal oesteren zijn oor.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.
4: Oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost, oost,

0: Attention, attention. De vlucht met nummer 1002 richting Kolscarnaval vertrekt binnen enigste ogenblikken. Aan al die wegvliegers, gelieve dringend in te stappen.
1: Schandaar licht, want de fanfare.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Ajoy Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: De volgende keer met je hand toe in. Ja, ik heb wat ritme met je hand anders. Want ik heb echt. In dingen. Mag beginnen.
1: In Toysters.

0: Even drom.
1: Dinner is een konker en zien wel zien leer.
2: Oosterse vocabulaire.
1: De niemer werd een ouder en ginger werd dan geer.

0: kekten, komt daar zingen, hè?
1: In Toysters.
0: Oh, eigenlijk, allee, voortelijk, hè?
1: En verdrom.
2: Toysters, vocabulaire.
0: Tinnel is een konker en Jim wel Jimeleer.
2: Toysters, vocabulaire.
0: De Niemer werd een auker en Giener werd dat geer. Geen dolsters en geen dolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders nou hoor. En kal of een bonkal, zo ik twee keer verschil. En een rolletouwet, zoals ze vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, de dolsters veranderen, doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en Jim wel Jimeleer.
2: Woisters vocabulaire.
0: De Niemer werd een auker en Giener werd dat geer.

0: Café.
1: Meer de Neven-app van Ajo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

Een verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboren, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk koleer schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

Er is niet veel dat overschiet van wat ooit vroeger was. Koer nog met je klappen

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: A Your Music.
1: Als goeiste carnavaliekes.
2: Braderie op de werkenmarkt. Schiefrecht toeverader. Een andere kant van het woeter. Ons winkel staat open, 7 dagen op 7, behalve de vrijdag achternoem.
3: Allah moro permai. Allah moro permai.

0: IO in Music, plezante radio.
1: Ik ga een liedje zingen. En dat gaat over mijn stad. Waar hebben we goede manieren? Maar ons tol is graaglijk plat. Ik heb kennissen in Brussel. Daar is het misschien wel schoen. Maar toch ben ik blauw. Omdat in Oost is dat ik woon. Zet er jongens?

0: De Neven-app voor jou en music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: Appt hem al.
3: Ella voor Janet.
4: Ella voor Janet.
3: De dansdag geven wergalit.
4: De dansdag geven wergalit.

AYOWIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratum en dat stinkderp hier wat verder.

0: Are you in music?
1: Zeg, hey, hoe riet mij, hè?
2: Met een pas en een pakje sigaretten.
1: En niks geverund te drogen, joh. Ah, wacht hoor, ze. Is Fritje van over het water?
2: Zeg, hey, gooi het vast, mokkelboy.
3: Wacht, hè. Hoi, hoek. Wat

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: Stoot op, stoot op.
3: Ajoen. Music.
2: Stoot op, stoot op.
3: Ajoen. Music.

0: Ga beter door zeggen, door van een oppositie dat er door binnen stellen.
1: Hé, dat je voor je rest doet.
0: Hé, dat
1: is goed, al ik niet afgevraagd, hè, best.
0: Oké, jongens, zien wat dat gezegd wordt als je in de privé-sfeer begint.
1: Hoe hoeft het dat hier ook aan de drank blijven?
0: Goed, secuur,

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.
3: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: de Pieters. Kom dan lief dat ik haar een dikke wijs schrijf.
1: Je bent de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

Ajoe Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies.

alles wat dat ons neergeer noert.

0: verrassend, echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of

0: in tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Los en carnaval Nilo. En los, door is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

0: hebben ze nog.
1: Waar zijn die nog?
0: Mijn oosten zijn al aan het slopen.
2: Dat pijs ik niet, Cameroen.
3: Texas.
4: Are you in music?
3: Verhaal dat je in. En nou, wat dat erop trekt.
5: Louis Verdrommelien. In stad met mijn moot.
6: Veel schoenmaskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
5: De schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
6: Deze is ons verhoor.

dag en nacht. Van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

hier zitten. Onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat nog lekker drinken?

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

0: Af mijn moraal, dat je op zo niet reageren. Krijg de weer een bericht van moi.
1: Vraag je aan jou. Ik verzamel lintjes van Aaf Carnaval.
0: Ten mochten mij graal ik blok.

0: verstolen. Maar weet je wat? Kom dit eens ontverhuizen. En dan is er nog een kamer vol met Chinese bazaar. Anders moet je naar Remneke bellen. Of de Paroa, dan woont je er nog eens achter. En dan is toch alles droog dobbel. Zijn
1: voor te koepen of te rollen. Ik ga nog iets liggen vermoor.
0: Hier zijn, nee, geblokkeerd.
2: Oelsneers en oelsnesjes, kom naar eens zien. Vermoor, geen dingensmaan in oost, maar droadogen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, droadogen plezier maken, molen. En natuurlijk koeik ons dat vervoelen. Dat is echt iets van een oelsneer.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Hey, dat is toch plezant, hè? Hé,
1: hey, Frankie, wat we meedoen, hè?
2: Hé, hey, kamerot, dat heb ik gezien hoe dat gewoon dat dansken doet, hè?
0: Ah, super, Frankie. Voor therapie naar de zo. En ten, handjes boven, kom. En ten, met de binnenkant van hand, op de buitenkant van de hand kloppen. Hij is even vertrokken.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App de mal.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

mooi met vruk. Zo'n thema weekend kon ervan genieten.

0: CMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.
3: Zijn mannen jongen, hier zijn we waar naar de maskers van plezier.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Tijeratum en Stinkberg.

de stoel. Maar ik verglits gelijk dat moet. Bijna vol in het mouwske liggen, dat doet echt, ja dat doet goed. Op de karren is gofiesten, op dan en mijlen met haar biesten, ze

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
3: Je naam komt

0: Eén, ze zullen al tot van je heen.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB Café.
1: Meer de Neven App. Voor jou music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
3: App hem al.

kleef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit in mooie stad te beleven. Ik zit er regiel op te wachten, want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: Mayo en Music.
1: Den enige echte.
2: Haha, de ponte plut, boys. Hey, hey, alles mij, jongens.
3: Ja, ja.
2: Ik heb mijn kolonne poes, meis, hè.
3: Ik heb uw voice en ik loop het gevies.
4: Weet je wat ik boem, jongens?
3: Yes.
4: Mijn ponte plut, donkey en leek.

0: Радио.
1: Dag menschen, mijn naam is Marie van Monroe. Ik was in der tijd gekost voor mijn poe, pidoe.

dossiers over het feit van onze oh, kapé. De plans voor een nieuw stadion van kwijt, nee wee. En ik zou, dat is straf, maar ik zwijg als een graf. Droom mij om.

zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

Ayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: 远方某岸。
1: Are you in music?
2: Altijd goede muziek.
1: Dat is erover.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: ben curieus wat dat de volgende burgemeester gaat ooit vinden.
1: Ajo Music.
2: Alles goeiste carnavaliekes. Echte schoeiste.
3: Overbelling. Storm op de markt. De prins gaat omhoog. Ik voel me hard. Begin ik te droomen. Zie maar de stol. Dat moet toch de macht zijn. Dus ik heb het niet gehoord.

0: Wir haben eine Brücke bist.
1: Esterweer!
2: Wat een brunt? Jij een bekoffie?
1: Nee, de Neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
3: App hem al.

Radio & Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio & Music.

0: passend muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: ene portrettentrekker dat alle dagen van zijten mocht.
1: Joch, en ik ga vermoord van de wet.

0: zwaait dat moet is omhoog. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dan zo?
1: Hey!
0: Ja, molijst, roe muziekskum boar. Hij zingt er ten in te gelokker taart. En hoe het nikkero van een magnifieke toeien. Het is geratte stemmen van Louis Paul Boyne.

0: Ik hou precies nog één verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esterweer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB-café.
5: Meer de Neven app voor Valla Joen Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
5: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: your music.
1: Zulk jord zelfste lieken stoot in het groeit op het internet. De discussie mailen, is weer in gang gezet.

Soms spijs ik nog eens om mijn moot van de klas. Was in klein college, oh en nooit geen ambras. Zijn oor op een zo'n streep, zat dat op die eerste roet. Was een klein manneken, worden echt nog een wisselijk loeit.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.